0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn 3 jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaar raakte 3 minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer 2 nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn 3 jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte 3 minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer 2 nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

De stad Ninoven nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninoven. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiekoptreden. Het kind van zeven dat de banner op haar hoofdje kreeg is er het ergst aan toe. Een kind van zeven raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van acht lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
1: Juwelier Nachtergalen,
2: we helpen je graag.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
4: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
3: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
5: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
9: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn 3 jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaar raakte 3 minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer 2 nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemt het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslekker in de voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Stond daar versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Sisu Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
10: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
11: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
12: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
11: Ah, dan doen we het allebei, hè?
12: Voilà.
13: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
14: Ninja Shopping.
13: Dubbel plezier van hier.

geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nino

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemt het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslekker in de voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Standaard versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Sisu Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van Bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemt het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslekker in de voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Stond daar versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union lijnt voorlopig het klassement. En Zizou Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.
4: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
5: Juwelier Nachtergale,
6: we helpen je graag.
7: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
8: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
7: Ah, dan doen we het allebei, hè?
8: Voilà.
9: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
10: Ninja Shopping.
9: Dubbel plezier van hier.
11: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.
12: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
13: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
3: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
2: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
4: Oké, Nathan, eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: 6 september, dames en heren. Het is net 10 uur geworden. Zeer goedemorgen. Welkom bij Radio Ninove en welkom bij à la Française. En ook een zeer goedemorgen aan Charles.
1: Goedemorgen, François.
0: Goedemorgen, beste Charles.
1: Je ziet er, op 6 september zo.
0: Dat is ook wel zo. En het wordt een mooie, warme zondag.
1: Inderdaad.
0: Er gebeurt hier van alles in Ninove. De mensen komen nog eens buiten voor een soort Indian summer te beleven deze dag eigenlijk. Ja, maar blijf misschien toch nog even binnen, want we hebben hele fijne items tot de klok van de 11 uur in à la Française. Misschien toch nog heel kort voor de duizenden nieuwe luisteraars. Wat doen wij exact in onze show?
1: Wij ontvangen regelmatig dus van die zeer interessante vragen in verband met het Franse leven.
0: Okay.
1: En dat bedoel ik mee de cultuur, de gastronomie, de geschiedenis, de belangrijkste plekken in Frankrijk enzovoort enzovoort. Mensen stellen zich daar vragen op. En wij houden ons een ganse week bezig met het opzoeken van die antwoorden. En zo is er eigenlijk vandaag weer, ik zie het, een zeer goed gevulde trommel. Met allerlei vragen.
0: We hebben een doosje waar effectief...
1: Allerlei soort.
0: Ja, jij klopt. Klopt helemaal. En ik stel voor dat we gewoon beginnen aan ons huiswerk.
1: Dat is prima.
0: De eerste vraag die misschien u thuis naar ons heeft doorgestuurd, waarvoor dank trouwens. Zal ik de eerste vraag lezen, beste Charles?
1: Ja, jij hebt de doos vast.
0: Ik heb
1: dus,
0: de doos vast. Ik heb hier een vraagje uitgehaald. U kan dat ook allemaal zien op onze webcam. Het is effectief wel live. Voilà. Wat hebben een rijke Engelsman en de Parijse drinkfonteinen met elkaar te maken? Een Engelsman en Parijse drinkfonteinen. Wij gaan op zoek naar dat antwoord. Ja. Maar we trakteren u eerst op een plaat.
1: Ja.
0: Het is radio natuurlijk.
1: Tuurlijk. En ik heb zo het gevoel... Ja, ofwel gaan we de richting van een Indian Summer uit.
0: Dat zou kunnen.
1: Ofwel blijven we gewoon in de maand september.
0: Lijkt mij een zeer goed gedachte. Je kan de maand september niet voorbij wandelen zonder deze plaat te spelen. Goedemorgen.

0: Dat moet onze Gilbert geweest zijn.
1: Inderdaad, ja. Inderdaad.
0: Voilà, we zijn op zoek naar dus een Engelsman van goede wil, mm-hmm, die fonteinen geplaatst heeft te Parijs. Je dat zegt, is een van de hoofdstad in Frankrijk.
1: Je zegt goede wil.
0: Charles, ja. Stel je voor dat jij een mail of een brief krijgt van de burgemeester te Ninoven.
1: Ja.
0: En die vraagt aan jou, zou je graag wat fonteinen te Ninoven plaatsen? Mm. Ja, dan ben je toch van goede wil als je daarop... Ja, natuurlijk, ja. Je gaat er ook wel wat mee verdienen.
1: Ja.
0: Maar daar was het niet om te doen, want het gaat over een zeker Sir Richard Wallace. Mm. En aangezien de man met Sir moet aangesproken worden, kwam die van een heel goed kom af.
1: Ja, inderdaad.
0: Kom een rijke familie.
1: Ja.
0: Dus voor het geld moest hij het niet doen.
1: Nee, maar hij was niet, het was niet helemaal kosher. Het was, nee. Me niet vergissen, hij was een buitenechtelijk kind.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Ja. Ik had het kind ook niet aan doen, natuurlijk.
1: Helemaal niet.
0: Als de vader zijn een fontein daar...
1: Als ik me niet vergis, was zijn echte vader dus, zijn biologische vader, mm-hmm, eigenlijk een beetje van een gierige soort.
0: Oké. Okay.
1: En dat zette hem aan om het tegenovergestelde te doen.
0: Mm-hmm. Hij wou zich ten dienste stellen van de maatschappij. We zijn eind 19e eeuw.
1: Ja.
0: In heel wat hoofdsteden, toen al, vandaag nog altijd, vandaag zijn dat drugs die verhandeld worden. Vroeger was dat vooral alcohol.
1: Ja.
0: Dat was een groot probleem.
1: Inderdaad.
0: Ook in Parijs.
1: Ja.
0: De opkomst van de Moulin Rouge en alle andere grote dingen. De jazzmuziek ontspringt. Maar daar hoort ook wat armoede bij. Mensen die op straat leven.
1: Mm-hmm.
0: En die dus zich gaan bezatten. En hij denkt, als ik waterfonteinen ga plaatsen,
1: ja,
0: die voor iedereen gratis zijn, ga ik misschien ook iets kunnen doen aan het alcoholprobleem te Parijs.
1: Ah ja, dat is goed gezien.
0: Dus eigenlijk een zeer goede jongen, die Wallace.
1: Ja, dat blijkt. Want als ik de tabellen bekijk, die heeft er meer dan 50 gefinancierd.
0: Ja.
1: En dat waren geen gewoon kraantjes. Hola.
0: Ja.
1: Dat waren geen gewone kraantjes, mm-hmm, of tuinslangetjes, maar
0: nee,
1: dat waren dus eigenlijk ontwerpen die hij zelf getekend had.
0: Ja.
1: En die zelfs een hoogte konden bereiken van meer dan 2 tot 3 meter.
0: Absoluut. En een gewicht, hou je even vast, van 590 kilo.
1: Amai.
0: U kan die vandaag nog steeds bewonderen.
1: Ja, want die staan er nog allemaal.
0: Ja, de typische groene kleur die je ook terugvindt in de klassieke metrostations, maar ook in onze Morris-zuil.
1: Ja.
0: Die we een paar weken geleden besproken.
1: Ja.
0: Dat typische Parijse groen, dat vind je ook terug in die Wallace-fonteinen.
1: Dat is juist, ja. En wat je ook terugvindt, dat zijn de karyatiden eigenlijk.
0: Ja.
1: Er staan dus 4 dames op. En als ik me niet vergis, verwijzen die eigenlijk naar een mooie menselijke eigenschap.
0: Mm-hmm.
1: Een beetje eerlijkheid en samenhorigheid enzovoort. En die dames, die komen dus op al zijn fonteinen terug.
0: Ja.
1: Alsof ze dus de mensen er willen op wijzen van, ja, kijk, je kan niet gratis drinken,
0: mm-hmm,
1: je kan niet gratis zuiver water drinken, want mm-hmm, dat was uiteraard ook een probleem in zo'n groot stad.
0: Zeer zeker.
1: En ja, maar denk ook eens aan andere mensen die misschien het minder goed hebben, hè, enzovoort. Dus het was eigenlijk een zachte, hoe zou ik het een beetje noemen, didactische of pedagogische wenk.
0: Mooi zeg, en dat in die eerste week van september.
1: Ja,
0: mooi gezegd, Charles.
1: Het is school, hè, jongen.
0: Het is dus een Engelsman die de Parijse bevolking water leert drinken. Daar komt het op neer, hè?
1: Ja.
0: Vandaag de dag is er een officiële Wallace Fontaine Collection in Paris met een eigen site, wallacefontaines.org. Je moet maar eens gaan zoeken.
1: Het
0: is een hele site met heel het verhaal erop. En je kan nog hier en daar ook gaan zoeken naar die fonteinen, want ze zijn nog steeds actief, hè?
1: Ze zijn nog allemaal actief.
0: Voilà.
1: Ze worden nog altijd netjes onderhouden, want ja, ze staan meestal op belangrijke plekken.
0: Mm-hmm.
1: Waar heel wat mensen voorbij komen, dus je kan er niet naast kijken.
0: Voilà, dat was ons eerste onderdeel. Tijd voor ons tweede onderdeel. Een tweede vraag die, beste Charles, jij uit onze doos mag halen.
1: Oh ja, ik sprak daarnet over september en over pedagogische toestanden enzovoort. Ik heb hier dus meteen al een vraag die recht in de roos gaat.
0: Oké.
1: Het gaat over... wat is het meest gebruikte, mm-hmm, en daardoor ook het meest gehate boekje in een Franse school?
0: Ola, het meest gehate en meest gebruikte boekje op een Franse school. Of tijdens een Franse les?
1: Een Franse les, hè?
0: Oké, dat is mooi.
1: Een Franse les, natuurlijk. Ja, maar.
0: Goed, dan gaan we naar op zoek. We gaan eerst onze Mr. Wallace nog even eren.
1: Mm-hmm.
0: Met een van de mooiste Belgische platen die ooit gemaakt is van de Wallace Collection.

0: Wallace Collection ooit eens gaan drinken en een Wallace Fontaine in Parijs. Alles is een van de beste belpopplaten ever gemaakt. We hebben een nieuwe vraag uit onze pot getrokken en dat heeft te maken met het meest gebruikte / meest gehate boekje tijdens de les Frans, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, ondertussen is het eigenlijk, heeft diezelfde uitgeverij al ook andere werken gemaakt die belangrijk zijn in het onderwijs.
0: Oké.
1: En het gaat dan eigenlijk...
0: Want je spreekt over een uitgeverij. Nu ben je al een beetje... Welk boekje is het eigenlijk?
1: De uitgeverij heeft de naam overgenomen van de man die daar over nagedacht heeft.
0: Oké.
1: En wij zijn in 1842...
0: Toch weer in die 19e eeuw. Ja, ik durf niks zeggen, maar eigenlijk voor de 19e eeuw is er dan eigenlijk überhaupt iets gebeurd in de geschiedenis?
1: De verlichting was...
0: Ah ja, de verlichting. Ja, Philips.
1: Je kent dat, hè?
0: Ja.
1: En dus de mensen wouden eigenlijk meer wetenschappelijke kennis opdoen en, mm-hmm. en achtergrond onderzoeken en inhoud ontdekken.
0: 1842.
1: En in 1842 is er dus iemand, een drukker, een letterzetter, die het eigenlijk belangrijk vindt dat er een soort, grabbelton ontstaat met de meest voorkomende werkwoorden van de Franse taal.
0: Oula.
1: Lappen, ja. 8000.
0: 8000 Franse werkwoorden.
1: Ja, hij maakt dus eigenlijk een soort woordenboek van 8000 veel voorkomende werkwoorden.
0: Oké.
1: Okay. Omdat, ik moet het u niet zeggen, de Franse werkwoorden, vooral je die allemaal in de gepaste vervoeging krijgt, dat is wel wat kennis voor nodig.
0: Dat is niet evident.
1: En vandaar dat hij dat dus eigenlijk netjes heeft uitgestald. Dus dat boekje, een becherel, zo heet meneer.
0: We zijn er.
1: Die een becherel, die is dus eigenlijk de bedenker van een boek dat nu nog altijd wordt gebezigd.
0: Nog altijd wordt gebruikt, gehaat, geliefd hebt.
1: Ja. En wat hij eigenlijk met gerust geweten kunt naar teruggrijpen om te zeggen, ik twijfel over dit of over dat, maar wat daar in Becherel staat, voilà, nu weet ik het zeker.
0: Dus sinds 1842 kunnen we op de schoolbanken, of ook daarnaast, dat boekje raadplegen.
1: Inderdaad, dus dat is bijna 185 jaar geleden.
0: Dat is bijzonder. Ja. Dat is bijzonder.
1: Dat is toch wel de moeite waard. Mm-hmm. En ondertussen is het niet gebleven bij die Franse werkwoorden, maar dat is zijn hoofdzaak uiteraard. Maar je kan er ook heel veel zeer interessante tips en weetjes over de Franse en andere geschiedenis terugvinden.
0: Ja.
1: Dus het is een uitgeverij geworden die onmisbaar wordt in de Franse wereld.
0: Het is meneer Becherel die er zelf mee gestart is.
1: Ja.
0: Ik heb me laten vertellen dat er ook twee broers waren eigenlijk die mogelijk aan de basis liggen van La Becherel. Allebei met dezelfde achternaam. Het zijn ook broers. Mm-hmm. De heren Becherel. Weten we toevallig waarom zij plots het licht zagen en dachten, we gaan die in een boek samenbrengen?
1: Eigenlijk niet, nee.
0: Ah, nee, oké.
1: Okay. Nee, maar ik denk dat het...

0: Mm-hmm. Ja. Oké, voilà. Dus twee broeders die de Becherel samensmijten in 1840. Louis-Nicolas Becherel en gezijnen broeder Henri Becherel.
1: Ja, ja.
0: Voilà, en vandaag nog steeds. Ze zijn een beetje mee met hun tijd. Je kan vandaag ook naar podcast luisteren over de werkwoorden. Ja. Je kan ook interactieve dingen zoeken op hun site. Enfin, Becherel, je houdt ervan. Of je houdt er niet van. Maar het is inderdaad wel een van de meest gebruikte Franse boekjes tijdens de Franse lessen. We gaan naar onze volgende vraag. Ik rommel hier met de juiste vervoeging van het werkwoord in onze doos. En er komt een nieuwe vraag uit de doos. Even kijken, ik doe het even open hier. Oh, we blijven... Oh, oké. Okay. We blijven een klein beetje op de schoolbanken zitten.
1: Is het, het is niet vreemd, hè, want het is een beetje de moment. Hè.
0: Het is een vraag van een luisteraar thuis, waarvoor dank trouwens. Het is de volgende vraag. Wat hebben Franse schoolkinderen gemeenschappelijk met een citroen en een lavabo? Dus wat hebben Franse schoolkinderen gemeenschappelijk met een citroen en een lavabo? Ik denk dan spontaan aan een bijnaam van een leerkracht.
1: Ah, dat zou
0: we hebben subiet les van de citroen.
1: Ja, ja,
0: maar eerst hebben we nog de lavabo.
1: En eerst de lavabo. Ja, wie weet. Ja.
0: We gaan op zoek naar een link tussen schoolkinderen, de citroen en de lavabo. Maar eerst een ode aan die mooie Franse werkwoorden.

0: tui met een ode aan misschien wel een van de mooiste talen ter wereld. Het Frans kan u onderhouden. U heeft dat sowieso thuis wel liggen dankzij die Becherel. Wij zijn op zoek naar een link, een heel merkwaardige link tussen schoolkinderen te Frankrijk, een citroen en een lavabo. Dat was niet evident.
1: Nee.
0: Maar u heeft dat thuis naar gevraagd?
1: Ja.
0: Het is een luistervraag, dus van een luisteraar.
1: Ja.
0: We denken dat we het juiste antwoord gevonden hebben.
1: Ja.
0: En we zijn uitgekomen, een keer niet in de 19e eeuw, maar in 1950, dus vlak na de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja. De Tweede Wereldoorlog heeft waarschijnlijk heel wat gebruiken en gewoontes een beetje door elkaar geschud.
0: Mm-hmm.
1: Kinderen gingen na de oorlog wel meer naar school, gedisciplineerd,
0: ja,
1: denk ik. Maar ja, die kwamen van heinde en verre.
0: Ja.
1: En die waren niet altijd netjes als ze naar school kwamen.
0: En
1: er werd dus veel belang gehecht aan hygiëne.
0: Hygiëne, ja. Natuurlijk, je kan niet elk kind dat zijn handjes niet wast een persoonlijk stukje zeep geven. Dat gaat niet.
1: Nee.
0: Dus we beginnen zoeken in de jaren 50 van misschien moeten we ergens een soort collectief zeepding ontwikkelen.
1: Ja.
0: Dat alle kinderen die pipi gedaan hebben, dan schoonlijkjes hun handjes komen wassen.
1: Ja, met dat als achterliggende reden ook, dat ze de zeep zelf niet gingen meenemen naar huis.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat de anderen van de klas er ook nog gebruik zouden van.
0: Ja.
1: Dus het moest iets zijn dat vastgemaakt was.
0: Mm-hmm, aan de muur.
1: Aan de muur.
0: Ja.
1: En zo komen we dus eigenlijk bij het product dat op dat moment is ontdekt. Dat is de savon rotatief provandi.
0: Dat heb je mooi gezegd.
1: Ja,
0: ik herken savon rotatief, dus een ronddraaiende savon.
1: Ja.
0: En je sprak ook van
1: Provandi.
0: Dus in de Provence.
1: Inderdaad.
0: Oké. Okay.
1: En ik moet u waarschijnlijk toch niet lang op de rooster leggen om te vragen welke citrusvrucht er in het zuiden van Frankrijk eigenlijk toch wel gemakkelijk groeit.
0: Dat zal een citroen zijn, denk
1: citroen,
0: ik. Dat zal een citroen zijn. En zo komen we bij die savon citron.
1: Ja.
0: Die dus in de jaren 50 in elke school terug te vinden was.
1: Ja.
0: Inderdaad ingeboord in de muur, dat ze niet konden meegenomen worden.
1: Ja.
0: En dat is in een school begonnen, maar dat is geleidelijk aan ook in andere openbare gebouwen gebruikt. Ook op restaurants in die tijd kon je dat vinden. En je kan ze vandaag nog steeds vinden.
1: Inderdaad.
0: Want je kan ze altijd kopen. Onder andere, we gaan geen reclame maken, maar bij Dille en Camille verkopen ze nog altijd de ronddraaiende citroenzeep.
1: Ja, voilà, kijk.
0: Waarom
1: niet?
0: Ja.
1: En het is een zekere mevrouw Marguerite en ook een zekere meneer Arnold, wat zijn de naam, die dus samen dat hebben bedacht om citroenzeep, die bestond eigenlijk al, want die gaf een frisse geur en die gaf ook een frissend gevoel, om dat dan eigenlijk op een muurstangetje, om dat te monteren boven de lavabo.
0: Voilà. Mocht u thuis toevallig ook nog zo'n zeep hangen hebben, stuur ons een foto. Dat zou heel fijn zijn. Merci voor de vraag. Zo weet u maar dat dus die zeep eigenlijk pas in 1950 te Frankrijk op de scholen is voor de allereerste keer gebruikt is geweest.
1: Ja, dat is inderdaad zo.
0: Ze verdwijnt wel, hè, Charles?
1: Geleidelijk aan. Het is niet meer zo van die duwertjes, hè.
0: Ja, want ik hoor u thuis afvragen, waar zit in het hele verhaal dat u vertelt de lavabo? Wel, effectief, onder uw zeep moet een lavabo hangen, want die zeep citron, die drukt constant.
1: Ja.
0: Dus je moet die opvangen, vandaar dus de link tussen schoolkinderen, de citroen en de lavabo. Tijd voor de volgende vraag, en die is alweer voor jou, beste Charles.
1: Wat is de link tussen?
0: Ja?
1: Zeg, maar dat is wel een serieus, hè?
0: Ja, dat...
1: Homerus.
0: Homerus?
1: Ja, de man van, weet je wel?
0: Odysseus?
1: Ja. Virgilius.
0: Oké.
1: Okay. En Shakespeare.
0: Oh.
1: En een kasteel in Frankrijk.
0: Ah, oké. Okay. Dus
1: toch niet Disney, hè?
0: Drie grote literaire namen.
1: Virgilius en Shakespeare.
0: En een kasteel in Frankrijk.
1: Pop.
0: We gaan zoeken. We gaan eerst onze handen wassen met een heerlijk aanstekelijk zeepnummertje. Perfect bij de warme temperaturen van vandaag. Hit.

0: spontaan stijgt liever de temperatuur hier in het Ninja Shopping Center. Op dit moment is het al 18 graden in Ninove. Dat kan te maken hebben met de ode aan de zeep, gebracht door een orkest, Le Savon. Wij hadden een nieuwe vraag, en dat is een vraag die je ons in ons literaire geheugen moet gaan zoeken. Een link tussen Vergilius, tussen Homerus en Shakespeare, en dat nog eens gelinkt aan een kasteel in Frankrijk. Wij lossen alles heel graag op voor u. We zijn gaan zoeken naar dat kasteel. We hebben het gevonden. We hebben het gevonden in een heel klein dorpje, Le Pont-Marly. Beste Charles,
1: ja.
0: Le Pont-Marly, waar moeten we dat ongeveer situeren? Te Frankrijk.
1: Oh, op een 20-tal kilometer ten zuidwesten van Frankrijk ongeveer.
0: Voilà. Ik wist dat je dat antwoord wel ging weten. En daar heeft iemand gewoond,
1: ja,
0: die toch wel zeer belangrijk geweest is in de Franse literatuur dan weer, hè?
1: In de Franse literatuur, ja, we hadden al de drie grote literatoren uit de wereldliteratuur.
0: Ja.
1: En hij heeft daar eigenlijk veel erkenning aan, mm-hmm, want hij heeft op een bepaald moment, de meneer waar we het over hebben, een zekere Alexandre Dumas.
0: Alsjeblieft.
1: Ja. Er zijn drie Alexandre Dumas.
0: Oh.
1: Ja, je hebt vader Alexandre Dumas, je hebt dan Alexandre Dumas zelf en je hebt zoon Alexandre Dumas.
0: Oké. Okay.
1: En die hebben eigenlijk alle drie, nee, ik moet zeggen de twee laatste, die hebben naam gemaakt in de Franse literatuur.
0: Mm-hmm.
1: Maar het gaat vooral over de middenste.
0: Maar wacht, die hadden alle drie dezelfde naam ook?
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is zeer literair verantwoord.
1: Ja, en vader, als ik het zo mag zeggen, vader Alexandre Dumas, die had ergens een relatie gehad met een Creoolse vrouw.
0: Oké.
1: Okay. En daar was dus een kind uitgeboren, mm-hmm, dat dus eigenlijk allerlei Creoolse trekken had.
0: Oh ja, de krulletjes en ook de huidskleur.
1: Inderdaad. En dus op een bepaald moment werd hij zelfs door zijn mede klasgenoten en later ook door zijn mede schrijvers,
0: ja,
1: werd hij nogal spottend genoemd Le Nègre.
0: Oh, ja.
1: Omdat hij dus zo was. En hij wou zich daartegen verzetten. En hij heeft dus eigenlijk twee kanjers van werken geschreven,
0: mm-hmm,
1: die gans Frankrijk eigenlijk verslonden hebben. Het eerste werk was de geschiedenis van de drie musketiers.
0: Dat hebben we denk ik twee weken geleden al eentje over Ile de Lérin.
1: Ja, inderdaad. En dus, dus de drie musketiers, dat was een beetje een vergeten bladzijde uit de Franse geschiedenis.
0: Mm-hmm.
1: Die drie musketiers, die hebben eigenlijk een grote rol gespeeld, want die stonden in dienst, dat weet je, van de fameuze Richelieu.
0: Ja.
1: Dat was een beetje, hoe zou ik het zeggen, de geheime politie,
0: ja,
1: die dus overal insprongen waar het heet werd.
0: De FBI van Lodewijk XIV?
1: Ja, dat klopt, inderdaad.
0: Ja.
1: En dus die ook zorgden als er links of rechts een politiek brandje ontstond in Frankrijk,
0: mm-hmm,
1: dan gingen zij daar meteen naartoe om te blussen.
0: Ja, ja, ja.
1: En die vier Charles, want ze waren met vier, de drie musketiers, ja,
0: mm-hmm,
1: die zijn dus eigenlijk ook vereeuwigd in het gebouw dat onze schrijver Alexandre Dumas daar op dat terrein daar nabij Parijs,
0: ja,
1: heeft hij daar dus een kasteel laten bouwen. En daar zijn die vier, drie musketiers.
0: Ja, ja. Bent u nog mee thuis?
1: Ja, die zijn daarop afgebeeld.
0: Ja.
1: Niet alleen zij, maar ook dus de heren die we daarnet hebben vernoemd.
0: Exact.
1: Homerus, Vergilius en Shakespeare.
0: Want dat zijn de grote inspiratoren, zal ik maar zeggen,
1: ja,
0: van de heer Dumas. Je zei, hij heeft twee boeken van belang geschreven.
1: Ja.
0: Dus je hebt er al één opgesomd. Dat zijn dan die drie, vier. Ben je nog mee, musketiers?
1: Ja.
0: Wat is dan het andere bekende boek dat we kenden van Alexandre Dumas?
1: Dat is natuurlijk de Graaf van Monte Cristo.
0: En Monte Cristo.
1: Voilà. Ja. En daarom heet het gebouw dan ook het Château de Monte Cristo.
0: Hij had dus blijkbaar bijzonder veel geld verdiend met zijn boeken.
1: Dat was al vroeger anders, want hij heeft zelfs enorm veel schuld gehad.
0: Mm-hmm.
1: En moest dus vluchten en is een tijdje in Waterloo komen wonen.
0: Oei,
1: ja,
0: een Fransman in Waterloo, dat gaat niet samen.
1: Nee, en toch, hij heeft daar dus een tijd gewoond. Tot als dus de schuldenwolk in Frankrijk was verdwenen, is dan teruggekeerd en heeft dan dus die kanjes geschreven, waardoor dat hij dus massaal veel geld verdiende. En heeft dus, zoals ik gezegd heb, nabij Parijs een groot terrein gekocht waar hij, men noemt het een bonbonnière.
0: Ja.
1: Een soort prachtig kasteel,
0: mm-hmm,
1: waar hij zijn fantasie kon de vrije loop laten gaan. Maar hij vond het kasteel op zich ideaal om te wonen, mensen te ontvangen.
0: Dat begrijp ik, ja.
1: Maar in zijn tuin heeft hij dan nog een tweede kasteeltje laten bouwen. En dat noemde hij dan, of dat benoemde hij dan als Le Château d'If.
0: Oké.
1: En daar ging hij dus zijn werktafel in plaatsen.
0: Toen verdienden mensen in de cultuursector nog veel geld.
1: Ja,
0: laat dat duidelijk zijn. Ja. Persoonlijk,
1: minder,
0: hè? Persoonlijk sprak jij van het paradijs op aarde.
1: Ja.
0: Om u maar een idee te geven, het Alhambra te Spanje.
1: Ja.
0: Ja, hij zei, ik kan daar overgaan. En op het eerste verdiep heeft hij een soort Moors paleis gebouwd.
1: Dat is juist.
0: Dat dus, ja, bij wijze van spreken het Alhambra van Frankrijk zou zijn.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Boven zijn voorgevel heeft hij een leuze laten opschrijven.
1: Ja, ja.
0: Waarin staat, ik hou van de mensen die mij graag hebben.
1: Ja. Dus hij wou eigenlijk een beetje een spiegel zijn van de mensen.
0: Ja.
1: Jij ziet mij graag, wel ik u ook. Jij ziet mij niet graag, wel ik u ook niet.
0: Voilà,
1: zo ging het eigenlijk.
0: Kasteel van Monte Cristo, ça vaut le détour. Als u in de buurt bent, ga even tot daar. U kan het bezoeken.
1: Ja, u kan het helemaal bezoeken.
0: En dan staat u oog in oog met niet alleen de Franse literaire geschiedenis, maar ook met de wereldgeschiedenis. Als u dan uw becherel mee heeft...
1: Dan kan u alle werkwoorden in de juiste vorm gieten.
0: Kan u dat allemaal perfect doen.
1: En de teiken is nog, beste Frans.
0: Ga maar,
1: dat
0: doe ik.
1: Ook een van de kamers van die fameuze inrichting, die je daar als Moorse verdieping hebt benoemd, dat die werd gesponsord door de koning van Marokko.
0: Oh.
1: Ja, die vond dat dat inderdaad de moeite waard was om daar zijn geld in te steken. En dus het is gelukt.
0: Voilà.
1: Het is gelukt. Voilà.
0: Goed, tijd voor de volgende vraag, want ik zie al, het is 10:45. We hebben toch nog wat vragen in onze vragenpot zitten. En dan gaan we u zo dadelijk meenemen op reis met een van die 3, 4, 5, 6, 7 musketiers.
1: Ja.
0: Maar eerst tijd voor de volgende vraag.
1: Ja, die is voor u, dacht ik.
0: Ah, is die voor mij?
1: Oh. Ja, ja, ja.
0: Ah, oké, excuseer. Ik wou eventjes de draad kwijt. Ik rommel en frommel in de bak. En dan komt de volgende vraag er even uit. Even lezen. Welk beroemd Frans boek speelt zich af rond een mysterieus landgoed waar een bijzondere, bijna droomachtige ontmoeting plaatsvindt? Dus we zoeken een Frans boek, speelt zich af op een landgoed, een bijzonder dromige landgoed met een heel speciale ontmoeting. We blijven graven in de Franse literatuur. Eerst tijd voor de drie musketiers.

0: u spontaan thuis uw zwaard bovengehaald en gevochten met wie u rond u had, dat is allemaal oké. Het waren de Drie Musketeers soundtrack van David Arnold, die u misschien ook kent van een soundtrack van James Bond. En die wij ooit hebben mogen ontmoeten, beste Charles, weet
1: dat
0: je nog?
1: Dat klopt, ja, ja, die stond vlak naast
0: ons. Die wou ons even spreken.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Maar dat was allemaal oké.
1: Ja,
0: plots waren de Drie Musketeers maar met drie. Wij twee en David Arnold.
1: Voilà, precies.
0: We zijn op zoek dus naar een locatie waar zich iets afspeelt. Een soort landgoed. Mm-hmm. Waar een heel dromerige, speciale, romantische ontmoeting plaatsvindt. Het is een beetje een hele vage, ruime vraag.
1: Het wordt heel vaag.
0: Maar ik voel dat jij...
1: Goed, ja,
0: je hebt een plaats gevonden, hè?
1: Ja, ik heb de plaats gevonden.
0: Dat is wel tof.
1: Ja, en dat is meteen ook gekoppeld aan een school.
0: Ah, oei, oei, weer al een school.
1: Want het is het enige wat eigenlijk nog overblijft van iets wat gebeurd is vlak voor de Eerste Wereldoorlog.
0: Oh.
1: In het midden van Frankrijk, in de buurt van Bourges.
0: Oké, okay, dus we zitten in het jaar 1912, 1913?
1: Zoiets. En het gaat over een zekere meneer Molne.
0: Meneer Molne.
1: Molne, dat is een familienaam.
0: Ja?
1: En ja, die zou eigenlijk op een huwelijk plotseling verliefd worden op degene die zou moeten trouwen.
0: Oeh, dat is jammer.
1: Dus dat wordt een driehoeksverhouding eigenlijk.
0: Ah, ja.
1: Maar ja, er zal iemand winnen en er zal iemand verliezen. Mm-hmm. Je kent dat, hoe dat is het verhaal. Maar wat eigenlijk... mooi is aan gans dat verhaal, dat is dat er zo een fantastische mooie omgevingsbeschrijving in dat boek zit.
0: Ja?
1: Je kan je zo perfect inbeelden in welke streek dat je zit, in het midden van Frankrijk, Berry, zoals we dat noemen.
0: Ja?
1: De streek ook waar ook Georges Sand later een kasteel zal hebben. Dat is een beetje het toppunt van dat boek, dat eigenlijk tot de wereldliteratuur behoort. Mm-hmm. Want het is na De Kleine Prins... Dat hebben we ook al eens.
0: Dat hebben we al behandeld, ja.
1: Ja, het is het meest verkochte Franstalige boek dat de Fransen hebben gekend.
0: En kan je misschien nog even het boek citeren voor de mensen die thuis toch deze middag in de zon een boek zouden willen lezen?
1: Door het feit dat ik het eigenlijk al voor een stuk verraden heb. Het gaat dus over Molne, maar Le Grand Molne.
0: Oké.
1: Dus de grote jongen eigenlijk.
0: De grote jongen.
1: Die dus eigenlijk in het leven wil stappen.
0: En nu, wie is de auteur?
1: Alain Fournier.
0: Voilà.
1: Dat is een rare naam, maar het is... De familienaam is Alain Fournier.
0: Mm-hmm.
1: Want zijn voornaam is gewoonweg Henri.
0: Oei, maar Henri Alain Fournier.
1: Ja, zo is het.
0: Bent u nog mee?
1: Ja.
0: Monsieur Fournier, u zoekt dat op, u vindt dat boek. Maar dat boek is ook gelinkt aan een locatie.
1: Mm-hmm.
0: En ça vaut le détour alweer. Want u kan die locatie vandaag dus nog steeds gaan bezoeken. En dan stapt u bij wijze van spreken letterlijk in een boek.
1: Inderdaad.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Wat ik eigenlijk in het begin gezegd heb... Het enige wat overblijft, en dat herinnert aan die tijd en ook aan die locatie en ook aan dat gebeuren, dat fictieve gebeuren, is de school.
0: Oh ja.
1: Waar Alain Fournier school liep en waar hij dus eigenlijk de wetenschap opdeed en waar hij ook leerde schrijven en leerde nadenken enzovoort. En waar hij dus al dromend, terwijl hij naar huis stapte, ongetwijfeld in dat hele mooie, prachtige landschap, waar hij dus begon te dromen over... Ja, de toekomst en misschien ergens het uitbreiden van zijn gezin enzovoort. En dat was de aanleiding. Nu, waarom dat boek uiteindelijk toch zo succesvol is... Alain Fournier werd eigenlijk opgeroepen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja.
1: En in de slag, de bekende en beruchte slag van Verdun...
0: Ja.
1: Was hij een van de duizenden slachtoffers.
0: Oh.
1: Dus hij heeft ooit maar één boek geschreven... maar dat behoort tot de top van de Franse literatuur.
0: Voilà. Nu weet u wat u deze middag kan lezen met die laatste zon van dit jaar. We hebben nog één vraag. We gaan ons een klein beetje moeten haasten.
1: Ja.
0: Dat is een vraag voor jou. Intussen speel ik ook de muziek, want van dat boek is een reeks en een film gemaakt.
1: Okay.
0: De muziek is van Philippe Sarde.
1: Mm-hmm.
0: Met de titel Le Grand Moule, dat is vrij logisch.
1: Ja.
0: De laatste vraag stellen, je hebt ze uit de doos gehaald.
1: Welk onverwacht geschenk aan de Franse koning Karel X, dat is ook in de 19e eeuw, zag ik, zorgde ervoor dat 100.000 mensen in Parijs op straat kwamen.
0: Oh, wij zoeken een cadeau dat mensen op straat brengt. Dat is voor zo dadelijk.

0: Soms is tijdsgebrek een echt gebrek. We hebben nog 6 minuten, maar we hebben nog 1 vraag te beantwoorden. Het is een zekere koning, ja. Karel de Tiende.
1: Ja.
0: Dat is te situeren na de Lodewijken, denk ik. Hè?
1: Ja, hij had Lodewijk XVI, die zijn hoofd verloren is.
0: Ja.
1: Die werd opgevolgd door zijn broer Lodewijk de XVIII, die ook een tijdje in Gent heeft gewoond.
0: Ja.
1: En wanneer die de pijp uit was, dan kwam de andere broer, dat was Karel de Tiende.
0: Karel de Tiende, die vraagt op een bepaald moment, of die krijgt een geschenk.
1: Ja.
0: En daarvoor komen heel veel mensen te Parijs op straat.
1: Ja, ja, ja, het was geen gewoon geschenk. Het was een geschenk van de Egyptische koning liever.
0: Ja?
1: Ja, die goede banden had met Frankrijk. Denk maar aan de Concorde-zuil die op het Place de la Concorde staat.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, maar hier was het ging niet over een klein pakje, maar over een giraf.
0: De Franse koning krijgt een giraf
1: uit Egypte.
0: Dan moet dat beest, denk ik, bootgewijs of hoe dan ook, containergewijs, te Parijs geraken. Dat lijkt me vrij logisch. Maar waar vind je een container om een giraf in te steken?
1: Nu, de tocht over zee, dat gaat. Je steekt dat beest in de truim van het schip en dat heeft ruimte genoeg enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: Maar het boot komt aan in Marseille.
0: Ja,
1: ja, want ja, je kan dat niet in een trein steken. Je kan dat niet vervoeren met PostNL. Je moet dus iets anders bedenken.
0: Ja?
1: Wel, de tocht van Marseille naar Parijs, een dikke 800 kilometer, heeft dat beest gewoon te voet afgelegd.
0: Dwars door Frankrijk.
1: Dwars door Frankrijk.
0: Charles, dat is een idee voor een volgend programma.
1: Ja, dat zou best kunnen. De tocht van de...
0: Ja, heeft de giraf ook een naam?
1: Ja, ja, Zarafa.
0: Zarafa.
1: Zarafa.
0: En die komt dan toe in Parijs?
1: Ja, maar wacht, vooral eerder die in Marseille vertrekt, krijgt hij speciale schoenen.
0: Oh, ja.
1: Dat was een dierkundige bij en die heeft dat beest dus voorzien van schoenen. En dat stapt dus gewoon weg in Parijs. En daar staan meer dan 100.000 mensen te wachten naar die giraf.
0: Dus zij is in Parijs geraakt?
1: Ja, in oktober in 26 in Marseille aangekomen en in de maand mei in 1827, dus dikke zes maanden later, komt het in Parijs aan.
0: Okay.
1: En daar is het meteen dus naar de fameuze museum gegaan van natuurwetenschap, waar het, alstublieft, waar het bijna 18 jaar heeft gewoond.
0: Okay.
1: En waar dus gans Parijs komen kijken.
0: Zarafa.
1: Want er ontstond zelfs een mode dat mensen hun haar gingen opsteken om toch een beetje langer te lijken zoals een giraf.
0: Oh ja, een girafmode.
1: En er werd ook, werden ook kledij op de markt gegooid die bedrukt waren met dezelfde afbeeldingen als een giraf.
0: Voilà,
1: dat was een girafmode ontstaan.
0: Die door Frankrijk stapt op weg naar Parijs. Zarafa, mooi cadeau aan Karel, was het Karel de Tiende?
1: Karel de Tiende.
0: Charles Dies. Voilà, volgende week hebben wij opnieuw een aantal vragen.
1: Mm-hmm.
0: Bedankt om die vragen door te sturen trouwens. Dan gaan we op zoek naar de juiste antwoorden. Blijf bij ons, want na 11 uur komt er een man met heel veel antwoorden.
1: Oké,
0: muzikale antwoorden.
1: De voet van Marseille.
0: Die is ook de voet van Marseille gekomen. Nog 1 liedje hebben we nog voor u. Een liedje over een giraf, want er is ook over Zarafa. Stripfiguur ontstaan, ook een film enzovoort. Dat gaan we u nog eventjes optrakteren. Merci voor het luisteren.
1: Tot de volgende keer.
2: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemt het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslek in een voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Stond daar versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Zizou Berghs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
4: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
3: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
5: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: 5, het Mia Shopping Center, wordt plots een muzikale danstempel, want hij is gearriveerd. De enige echte grote Tuchard. Tuchard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hij is toch wel gekomen alweer?
1: Ja, graag gedaan, alweer.
0: Je bent met de helikopter moeten komen vandaag.
1: Ja, natuurlijk.
0: Waarom?
1: Het is hier jaarmarkt.
0: Oh ja.
1: Je kan hier niet zo gemakkelijk parkeren rond het Ninja Shopping Center.
0: Is dat de reden dat er ook zoveel security aanwezig is vandaag?
1: Natuurlijk.
0: Ja, begrijp ik helemaal. Zeker wel gekomen. Had je in jouw helikopter ook plaats om platen mee te brengen?
1: Ja, een tiental plaatjes heb ik bij.
0: Ja.
1: Waarvan er natuurlijk eentje wat meer gaat gebruikt worden, want we hebben alweer een rode draadplaat voor vandaag.
0: Vorige week was er wat kritiek op jouw platenkeuze, omdat je platen meebrengt die dan uiteindelijk ook niet speelt. Zo was er een Dolly Parton.
1: Ja, op het einde.
0: De mensen pikken dat niet meer tegenwoordig.
1: Ik heb hier veel te zeggen in Radio Nieuws,
0: maar
1: tegen de computer kan ik niet.
0: Nee.
1: Dus de computer beslist, het nieuws moet beginnen.
0: Ja.
1: En Dolly Parton werd er gewoon uitgeknald.
0: Ja. Wat ga je daarmee doen?
1: Wij gaan dat goed maken.
0: Nee.
1: Wij gaan mijn lievelingsnummer van Dolly Parton integraal spelen.
0: Oh, dat is goed.
1: En wel nu, meteen.
0: Oké. Ai, maar de computer zegt nee. Dat doen we niet.
1: Hij heeft er iets tegen.
0: We gaan proberen. Ja,
1: daar is ze.
0: Daar is ze.
1: Dolly, dank u.

0: Het spijt me ten zeerste, maar... Wat een start was dit.
1: Ja.
0: We geven het nog een kans.
1: We geven het nog een kans.
0: Wacht hoor. Hoppakee. Doei.
1: Allee.
0: Mm-hmm. Misschien moet je toch even aan de miljoenen luisteraars vertellen wat exact jouw lievelingsnummer is van Dolly Parton.
1: Wel, dat is You Are.
0: Ja?
1: You Are My Inspiration.
0: Dank u.
1: You Are My Everything. En ik ben nu eigenlijk bijna persoonlijk tegen jou bezig.
0: Ja.
1: Maar laat het ons zingen. Laten we Dolly het uitleggen.
0: Op hoop van zegen.
1: Op hoop van zegen. Hier is Dolly again.

0: Voilà. En ondanks het feit dat de computer ons vandaag weer wou hebben liggen, is ja, het toch uiteindelijk gelukt om Dolly Parton's You Are integraal op jullie los te laten.
1: Mooi is dat deze week konden we dat zien op sociale media. Je was ergens. Plots was je ergens.
0: Ja.
1: Waar was je?
0: Ik was in Brussel.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Brussel-centrum.
1: Was je gaan shoppen? Of, want je bent een beetje vaag.
0: Nee, ik ben op een culturele uitstap geweest.
1: Jan Bon nog aan toe.
0: Ik heb daar een van de groten uit de Amerikaanse muziek mogen aanschouwen.
1: Te Brussel. Over wie gaat het?
0: Het gaat over Emmylou Harris.
1: Voilà, en die is dan ook prompt onze rode
0: draadplaat van vandaag.
1: Want, er passeren wat mensen. Waarvoor excuses. Ja.
0: Want in 2008 heeft zij een meesterwerk gemaakt. All I Intended to Be.
1: Mm-hmm.
0: En daar gaan wij proberen vandaag drie nummertjes uit te draaien.
1: Ze heeft er 5 jaar aan gewerkt, heb je mij verteld.
0: Nee, dat was een ander meesterwerk.
1: Okay, ja.
0: Dat was haar meesterwerk uit de jaren 90, Wrecking Ball.
1: Oh.
0: Maar die heb ik in mijn rommelhoop niet teruggevonden.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar ga ik nog eens moeten naar zoeken voor een van de komende weken.
1: Okay.
0: Maar ik heb dus wel deze plaat teruggevonden in mijn collectie. En daar gaan we drie nummertjes uit draaien. En het eerste nummer is het openingsnummer Shorts. Shores of White Sand, dus witte stranden.
1: Witte stranden.
0: Daar gaan we het over hebben. Hè?
1: Voilà. Dat kan vandaag nog, hè, want het is mooi weer.
0: Het is mooi weer.
1: Heeft dat liedje ook gespeeld?
0: Nee.
1: Nee. Voilà. Dus we zetten dat even recht aan nu.
0: Nee. Maar een verslag over het concert volgt later deze show.

0: heerlijk is dat.
1: En ja. Lou Harris, en zij was ook overheerlijk op donderdagavond in de Bozaar.
2: Mooi is dat. Vandaag is er hier nog steeds de jaarmarkt te Ninove.
1: Ja.
2: En je hebt me net verteld dat je cadeaus gaat weggeven. Zomaar voor de jaarmarkt.
1: hier ligt toch een zomers cadeautje dat... Ja. Weg moet voor 21 september.
2: Klopt.
1: En bijvoorbeeld op 6 september zou mooi zijn.
2: Dat is mooi.
1: Dan moeten we dat niet blijven proberen.
2: Voilà.
1: Tot en met 21 september. Mm-hmm. Het is nog zomer.
2: Het is een zomer.
1: Het is dus nog bruikbaar.
2: Dus kom naar hier, dan krijgt u persoonlijk, weliswaar na het beantwoorden van een zeer moeilijke vraag, dan krijgt u dat cadeau uit de handen van de grote enige echte toucheur.
1: Ja, zo is dat.
2: We hebben nog een legende klaarstaan.
1: Dat is...
2: In onze playlist.
1: En niet zomaar toevallig. Ik heb het wel graag, natuurlijk.
2: Dat, ja, jij wel,
1: dat,
2: ja.
1: Dat de grootste der grote in onze playlist is binnengecijpeld. Mm-hmm. Emmylou Harris, die ik dus heb ontmoet een paar dagen geleden, heeft eigenlijk een zetje in haar carrière gekregen van de enige echte...
2: Ik weet niet.
1: Bob Dylan, natuurlijk.
2: Bob Dylan.
1: Alles start en eindigt met Bob Dylan de rockgeschiedenis.
2: Waarom hebben we Meteor nooit naar Bob Dylan gestuurd?
1: Wel... Hoe komt het dat hij eigenlijk aan een contract geraakt is? Want die heeft nog niet samengewerkt met Bob Dylan. En toch mag die plaatjes maken.
2: Dat is bijna
1: daar niks
2: van. Onbegrijpelijk. Enfin, maar zij dus wel?
1: Zij heeft op een van de meest verkochte platen van Dylan, Desire, uit 1975, de achtergrondkoortjes mogen verzorgen.
2: Ja?
1: En ze komt in het nummertje dat wij gaan draaien wel een beetje op de voorgrond. Want als je daar eens gaat overlezen in de naslagwerken, wordt dat eigenlijk zelfs een duet genoemd. Eerder dan een frontzanger met ergens in de achtergrond Emmylou Harris.
2: Nee,
1: ze hebben een bijna gelijkwaardige rol.
2: Mooi.
1: En
2: dat is goed voor Bob Dylan ook, want laat ons eerlijk zijn, zij kan wel zingen.
1: Zij kan... Zij heeft een mooie stem.
2: Ja.
1: Over Bob kan alles gediscuteerd
2: worden. Wat gaan we beluisteren?
1: We gaan een kopje koffie halen tijdens het mooie nummer One More Cup of Coffee.

0: Oké, Bob Dylan, dat is allemaal goed en wel. Maar ja, we draaiden deze plaat toch vooral voor de stem van Emmylou Harris, die in Brussel is gepasseerd eerder en deze week.
1: En straks ook nog een paar keer passeert in onze show.
0: Ja, maar dan zonder Bob.
1: Ja.
0: Dat was het goede nieuws.
1: Ja, absoluut. Ruben van Gucht.
0: Oei, oei.
1: Die is 39 jaar, is vader geworden, maar heeft ook een nieuwe show.
0: Ja.
1: En die show die heet... Want je bent al een gezicht aan het trekken, dat is een beetje jammer eigenlijk, want het is een zo'n getalenteerde jongen. Zijn show heet Happy Hour. Ja. Dat is een beetje jammer, want laat ons eerlijk zijn, jouw show, iedere zondag, dat is ook een Happy Hour. Toch?
0: Ja.
1: Ja. Maar goed nieuws, want hij was bij de bevalling. Want hij heeft net vader geworden,
0: ja.
1: Hij was erbij.
0: Okay.
1: Hij was bij, hoe hij dat doet, dat weten we allemaal niet.
0: Dat moet toch een ongelofelijke...
1: Een getalenteerde jongen die er overal bij is.
0: Ja.
1: Nog goed nieuws.
0: Ja.
1: Hij gaat bijna in dit nieuwe tv-seizoen bijna overal te zien zijn.
0: Oh.
1: Dus is mijn vraag naar jou toe, kunnen wij hem ook hier eens uitnodigen?
0: Hij is al een keer mogen komen, maar hij was te laat.
1: Hè? Hij was te laat toen.
0: Maar iedereen heeft dat een beetje... Siska... Vorige week.
1: Siska Toeters, die is gevallen.
0: Die is gevallen. Zij had een excuus.
1: Ja.
0: Maar Ruben?
1: Ja. Krijgt hij geen tweede kans?
0: Ja, heeft hij dat eigenlijk nodig? Zijn carrière loopt wel, hè?
1: Ja, maar...
0: Wij redden carrières.
1: Ja.
0: Wij zouden misschien beter stokken in de wielen steken van...
1: Veronique de Kok.
0: Nee, met Radio Nostalgie.
1: Nee, dat ben
0: ik. Alleen maar goede vrienden met Radio Nostalgie.
1: En ook goede muziek.
0: Goede muziek.
1: Ja. Enfin, Ruben is dus niet meer welkom hier.
0: Papa, jawel.
1: Ja, Ruben mocht...
0: Maar hij heeft geen tijd gewoon.
1: Dat weet ik niet. Want hij is overal, hij kan overal zijn.
0: Ja.
1: Dus Ruben, als jij graag onze strandbal wint, die we nog weggeven het komende half uur, kom naar hier.
0: Ja.
1: Misschien voor zijn pasgeboren kind.
0: Bijvoorbeeld.
1: Een geschenk.
0: Een

0: Ja, dat was onze tweede track uit de Roe de Draadplaat van vandaag. Dat is nog altijd All I Intended to Be van Emmylou Harris. Mm-hmm. En we draaiden daar Broken Man's Lament uit.
1: Ja, er komt straks nog eentje, denk ik. Hè?
0: Dat gaan we toch proberen.
1: Oké, dat is goed.
0: Van 12.
1: Ja, er is nog steeds een prachtige prijs te winnen die we eventueel ook willen weggeven aan Ruben van Gucht. Mocht hij in de buurt zijn, dan is hij meer dan welkom om die prijs te komen ophalen om af te leveren aan zijn pasgeboren kind.
0: Ja.
1: Zeer triestig nieuws over Victor Verhulst. Dat is voor straks.
0: Ja. Als het maar niet te erg is.
1: Het is,
0: ik hou mijn hart van.
1: Het is zeer erg.
0: Ai.
1: Ja, het is zeer erg. Gelukkig hebben we ook nog opgewekte muziek.
0: Ja, enfin, dat is ook een kleine verwijzing naar het concert van vorige donderdag.
1: Want daar ging je nog een verslag over geven.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Emmylou Harris zei op een bepaald moment, na 2 of 3 vrolijkere nummers, zei ze, nu is het genoeg geweest, nu gaan we alleen nog sad songs spelen.
1: Oké.
0: Okay. Trouwens, ik was daar natuurlijk niet alleen in de Bozaar.
1: Ah, nee.
0: Er waren nog 1000-tal mensen aanwezig
1: okay.
0: om Emmylou Harris te komen aanschouwen. Kaat de busreiziger was daar.
1: Nee.
0: Toch wel?
1: Was die met de bus?
0: Met de metro.
1: Met de metro, oké.
0: Ja, mag ook.
1: Hebben jullie elkaar gespot?
0: Wij hebben elkaar zelfs aangesproken in de gangen van de mooie zaal Bozaar.
1: Dat moet voor haar een heel mooi moment geweest zijn.
0: Ja. En over een verslag gesproken.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik was daar dus niet alleen als notoire BV,
1: nee.
0: maar ook Piff Huffluff, de comedian, was aanwezig op het concert van Emmylou Harris. En ik kan het niet beter verwoorden als dat Piff Huffluff dat zelf doet op zijn socials op Facebook.
1: Okay.
0: Maar heeft hij een mooi verslag geschreven dat eigenlijk helemaal klopt met wat ik, hoe dat ik het ervaren heb. Hè. We hebben het ganse oeuvre van country en western gehoord. Bluegrass, hillbilly, folk, close harmony hebben we ook gekregen. En ook vele verwijzingen naar grootheden waar Emmylou Harris heeft mogen mee- of voorwerken.
1: Ja.
0: Zoals Townes Van Zandt, Merle Haggard, Bob Dylan, Johnny Cash, daar heeft ze Help Him, Jesus van gezongen. Mark Knopfler, daar heeft ze ook een nummer van gezongen. Steve Earle, ook geen kleine man.
1: Mm-hmm.
0: En ook natuurlijk nummertjes van Dolly Parton.
1: Ola.
0: Hij heeft wel een klein puntje van kritiek en ik kan hem daarin wel volgen. Bij sommige van de hoge noten had de oude stem van Emmylou het wat lastig.
1: Dat is normaal natuurlijk
0: ook. Dat is haar helemaal vergeven.
1: Dat denk ik ook. En dat waren de woorden van comedian Piff Huffluff.
0: Ja, als je die wilt nalezen, ga gewoon op Facebook naar Piff Huffluff comedian en je kan het allemaal nalezen.
1: Voilà. Er staat nog een plaatje klaar van Emmylou Harris.
0: Ja.
1: Een duet.
0: Een duet met ook niet een van de minste.
1: Nee.
0: Een duet met Sheryl Crow.
1: Ja.
0: Zij zingen.
1: I Need You So.
0: Ja, dat is eigenlijk waar. Elke zondag heb ik jou heel erg hard nodig. Daarbuiten valt het nogal mee.
1: Ja.
0: Maar zij hebben meegewerkt aan een tribute-cd voor Graham Parsons.
1: Ja.
0: Trouwens, een grootheid in de muziekwereld die ook op afgelopen donderdag werd vernoemd door Emmylou herself.
1: Ik moet even onderbreken. We krijgen berichtjes binnen van mensen die zeggen, is er vandaag niemand jarig?
0: Er is vandaag...
1: Toch?
0: We zijn er vele jarigen.
1: Ja?
0: We zullen ze straks eens aframmen.
1: Oké, dat is goed. Ja. Dus eerst tijd voor een duet tussen Sheryl Crow en Emmylou Harris.
0: Helemaal waar.

0: Emmylou Harris en Sheryl Crow samen. Dat kan niet slecht zijn.
1: Nee.
0: Met een nummer van Graham Parsons dan nog.
1: Goed. Zullen we het even over Victor hebben?
0: Zeker.
1: Victor Verhulst. Want ik wil jou ook feliciteren, eerwaarde toucheur.
0: Ja.
1: Niet alleen omdat je deze week jarig was, maar ook omdat je, als je naar hier komt, in de studio staat, iedere zondagochtend, dat je gekleed bent. Je hebt kleren aan.
0: Liefst ja. Wel.
1: Mensen kunnen dat zien op onze webcam.
0: Ja.
1: Je hebt kleren aan. Dat is niet altijd het geval bij Victor Verhulst.
0: Hola.
1: Ja, Victor is een collega van ons. Presenteert prachtige radioshows bij Q Music
0: ja.
1: op zaterdagavond.
0: Oké.
1: Okay. Maar jij weet dat natuurlijk. Dat is niet live.
0: Maar,
1: nee, dat is niet live.
0: Daar wordt een beetje gesjoemeld.
1: Daar wordt wat gesjoemeld. Ja, ja, dat is Q Music natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar hij heeft het ook bekend nu.
0: Oké. Okay.
1: Hij heeft gezegd, effectief, het is niet live. Ik neem het op voorhand op.
0: Ja.
1: En liefst... Hou je nu even vast.
0: Ah.
1: Liefst, ik neem het liefst op in mijn bed. Daar neem ik het op.
0: Ja.
1: En meestal ook naakt.
0: Dat is toch allemaal interessante informatie.
1: Dat is allemaal interessante informatie die ik toch niet... dat moest ik met jou delen.
0: Ja.
1: Dus ik ben heel blij dat jij hier iedere week ten eerste live staat.
0: Ja.
1: En ook gekleed.
0: Ja.
1: Dus Victor, misschien moet je toch... Want je bent aan het luisteren, dat weten we wel.
0: Ja.
1: Doe een keer iets aan.
0: Ja.
1: Doe een keer iets aan.
0: Pas uw lifestyle een beetje aan.
1: En uw lifestyle ook.
0: Ja.
1: Het is al erg dat die hond iedere keer naakt is.
0: Ja.
1: Maar dat Victor dan ook nog eens naakt moet zijn.
0: Dat is toch allemaal...
1: Voilà. Naakt. Dus de baas van Q Music neemt daar misschien toch wel...
0: Zou hij dat van zijn pa geleerd hebben?
1: Dat denk ik wel.
0: Is dat bij Gert juist hetzelfde?
1: Ik denk dat wel.
0: Oh, nee.
1: Ik denk dat wel.
0: Daar durf ik niet aan denken.
1: Oh, je hebt dat,
0: ik heb hem ooit eens in zijn speedo gezien.
1: Oh.
0: In zijn buitenverblijf daar.
1: In Saint-Tropez.
0: Ja.
1: Waar jij, dat moeten we toegeven... Je hebt daar soms ook iets, hè?
0: Ik ga daar af en toe naar.
1: Naar een huisje, ja.
0: Maar mijn passage is niet weerhouden om uitgezonden te worden.
1: Gelukkig maar.
0: Gelukkig maar.
1: Gelukkig maar. Dus Victor, alsjeblieft, doe iets aan.
0: Ja.
1: Tijd voor muziek.
0: Zeker.
1: Maar ik weet niet wat je nu wilt spelen.
0: Ah, oké. Gaan
1: ik
0: we...
1: Ik vrees...
0: Gaan we voor...
1: Er is een jarige.
0: Er zijn vele jarigen vandaag.
1: Ja.
0: Dus we hebben daar juist iets over gezegd.
1: Mm-hmm.
0: We moeten vandaag de geboortedag van Dolores O'Riordan...
1: Van de Cranberries.
0: Van de Cranberries herdenken.
1: Maar je hebt al een plaat van de jaren 90 gespeeld, dus dat is al gepast.
0: Geweest.
1: Helaas.
0: Macy Gray is ook jarig vandaag.
1: Ja?
0: Roger Waters van Pink Floyd.
1: Ja?
0: En Will Jennings.
1: Ja.
0: Dat is misschien de minst bekende naam van de vier namen die ik net genoemd heb. Maar Will Jennings.
1: Ja.
0: Houdt u Britella even vast... heeft meegeschreven aan Tears in Heaven van Clapton.
1: Oké.
0: Okay. Meegeschreven aan Valerie en Higher Love van Steve Winwood.
1: Wauw.
0: Meegeschreven aan Up Where We Belong van Joe Cocker en Jennifer Warnes. Daarmee heeft hij ook een Grammy binnengehaald.
1: Ja.
0: Maar hij heeft ook aan het allerbeste nummer aller tijden meegeschreven.
1: Zeg dat niet.
0: En je zou zeggen, heeft hij ooit samengewerkt met Bob Dylan
1: om
0: samen een nummer te schrijven?
1: Nee. Het is nog erger.
0: Het is nog erger. Hij heeft meegeschreven aan een nummer dat ik speciaal opdraag aan jou.
1: Ja.
0: My Heart Will Go On van Céline Dion. Daar heeft Will Jennings, de jarige van vandaag, meegeschreven. En wij gaan Céline Dion nu draaien.
1: Hop.
0: Hier zijn we.
1: Ik ga ten onder.
0: Dit is echte muziek.

0: afsluiten, denk ik.
1: Voor één keer gaan we de computer overrulen en zelf ingrijpen.
0: Ja, 58 jaar is ze.
1: Ja.
0: Céline Dion, ze was deze week plots in Parijs.
1: Ja.
0: Dat is een, mogen we daar eerlijk in zijn, een leeftijdgenoot van jou.
1: Ja,
0: maar
1: min of meer toch.
0: Ik moet dan toch toegeven dat jij er behoorlijk goed uitziet, Touchard.
1: Met kleren aan.
0: Ja, met kleren aan. Goed, we hebben maar 11 minuten meer.
1: Dat is niet veel.
0: En we hebben toch nog een aantal prachtige platen klaarstaan.
1: Ja, we gaan beginnen met de derde track uit de rode draadplaat.
0: Oké, ja.
1: Ik denk dat dat Take That Ride gaat zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dat is natuurlijk nog steeds de rode draadplaat van Emmylou Harris.
0: Ja.
1: Die natuurlijk gekozen geweest is omdat zij van de week in Brussel de pannen van de bozaar heeft doen wegvliegen.
0: Mm-hmm.
1: Zij heeft Dolly Parton in de bloemetjes gezet. Hè. Ze heeft daar natuurlijk mee samengewerkt.
0: Ja.
1: Ze heeft Save the Last Dance for Me onder andere gespeeld. Een nummer dat ook bekend is in de versie van Dolly Parton. Hebben we vandaag niet veel tijd meer om die er nog bij te pakken.
0: Dat gaat niet lukken.
1: Denk ik, dat gaat niet lukken. Want we gaan nog twee plaatjes draaien. En de eerste is dus van Emmylou Harris herself.

0: Take That Ride. Wij gaan straks ook hopelijk weggeraken.
1: Ik met mijn helikopter, ja. Dat gaat lukken, maar ja. Jij met uw wagen...
2: Dat wordt moeilijk, want het is moeilijk. Jaarmarkt hier in Ninove, dus u bent meer dan welkom. Het is gewoon weer, kom naar hier.
0: Of naar Sint-Niklaas lees ik hier, want een van onze luisteraars, Luc... uit Sint-Niklaas laat weten dat de luchtballonnen op de Grote Markt in Sint-Niklaas gaan opstijgen vanwege de vredesfeesten, de jaarlijkse vredesfeesten in Sint-Niklaas. Maar wij gaan misschien toch maar gewoon naar de jaarmarkt hier in Ninove.
2: In Ninove. Goed, we hebben 11:54, hoog tijd voor onze laatste plaat. En ook hoog tijd voor de vraag van de week waar iedere luisteraar zit op te wachten.
0: Ja.
2: Dat is de volgende vraag.
0: Ja, ik ben benieuwd.
2: Het is aan jouw adres natuurlijk. Ah, ja. Ja, het is voor jou. Okay. Het is de volgende. Beste toucheur, kom jij volgende week terug?
0: Dan zijn we 13 september.
2: Ja.
0: Ik ga terugkomen.
2: Echt?
0: Ja.
2: Ja. Dat is, maar waarom? Dit mag puur professioneel blijven, denk ik.
0: Ja. Laat ons niet persoonlijk worden.
2: Breng je dan de plaat van Iels terug mee?
0: Zeker, want dat is de plaat van de maand.
2: Breng je alsjeblieft geen plaat van Céline Dion mee, want we krijgen reacties daarop.
0: Ja. Kaat, de busreizigster, had toch ook liever Steve Winwood gehoord. Ja,
2: dat snap ik.
0: Dan Céline Dion. Ja. Maar wat, het is gebeurd.
2: Ja.
0: En misschien kunnen we volgende week iets van Steve Winwood draaien om Kaat een plezier te doen.
2: En mij ook. Goed, we hebben nog één klaarstaan voor die klok van 12 uur.
0: Ja, dat is van de Stills Young Band. Ja. Dat is Steven Stills samen met Neil Young. Zij gaan een Long May You Run subiet zingen.
2: Ja.
0: En dat is een nummertje dat ook afgelopen donderdag door Emmylou Harris werd gecoverd. En wij wensen haar nog een hele lange rit toe. Zij is bijna 80 en haar vriendin Dolly was maar 80 als ze is heengegaan.
2: Dat is juist.
0: Wij hopen voor Emmylou dat het nog vele jaren mag blijven duren. Long may you run, Emmylou.
2: Geniet van de mooie zondag.
0: Geniet van de zon, van de blauwe lucht.
2: En van Radio Ninove ook.
0: Van Radio Ninove. En wij horen jullie allemaal terug volgende zondag.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het Spring en Klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij vielen al zo'n 200 doden. En het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een 2-daags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaten Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.

kijk eens aan, zomerse muziek is dat. En die hoort helemaal thuis op een zonnige zondag als vandaag, 6 september. Fijn dat je bij ons bent, Radio Nienhoven. Alleen maar de beste muziek en alles wat er leeft in jouw stad. Dat zijn wij ook de komende 2 uur. Nick Kamen is nu aan de beurt. Dat is jaren 80 muziek. Loving You is sweeter than ever.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

Joy van Basti. Volgende week zondag 13 september, dan nodigt VZW Schoonderhagen jou uit in Pollaren op hun jaarlijkse barbecue. Die barbecue loopt van 11 ochtends tot 8 avonds. Schoonderhagen, u weet, dat is een organisatie die volwassenen met een verstandelijke beperking ondersteunt. En met jouw komst naar deze barbecue steun je hun fantastische werking. Je kan er aanstaande zondag genieten van zowel vlees, vis als veggie. Er is ook een kindermenu en een cocktailbar. En de kids kunnen er ook doen aan kinderanimatie. Bestel snel je kaarten online. Via een link kan dat in de activiteitenkalender op radioninove.be. Voor die barbecue van Schoonderhagen aan de Schaatsstraat in Pollaar van volgende week zondag. De Ebbenhout Blues, Wigbert.

etappe in de Ronde van Spanje. Er is ook US Open Tennis, 8e finales met een Belg trouwens, Alexander Blok. Hij speelt zijn wedstrijd wel pas morgen namiddag om 5 uur Belgische tijd. En verder vanaf 5:45 ook het WK basketbal voor dames met de Belgian Cats, die hun tweede wedstrijd in de poelenfase spelen. Meeseman en co. komen uit tegen Puerto Rico. Maar ook in onze regio nog heel wat sport, voetbal onder meer. Dit zijn de wedstrijden waar Ninofse clubs in betrokken zijn. Tweede nationale voor de Appelterre, Sparta Deinze. Eerste provinciale Munkswalm KVK Ninove B. Tweede provinciale Ostameerbeke Sottegem en Eendracht Winnik Oudenhoven. Derde provinciale Moerbeke Herasbergen tegen Nederhassel B. En een vierde provinciale is er ook nog Burst tegen Meerbeke B. Al die wedstrijden worden straks afgetrapt om 3 uur. En er is ook nog basket met de beker van Oost-Vlaanderen bij de heren. En in dat kader speelt CSS Ado Living Ninove straks om 5 uur tegen Erem Bodegem Silverback C. Die wedstrijd wordt afgewerkt in de sporthal Denderhal in Erem Bodegem. Earth, Wind & Fire is dit met September

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

0: Dat was nog eens Duran Duran met The Ordinary World. Tussendoor even aanstippen dat Vita Atletiek Club in samenwerking met de stad Ninoven volgende week zondag voor de 42e keer dwars door Ninoven organiseert. Dat is een city run, een jogging met keuze uit afstanden van 5, 10 en 15 kilometer. Er is ook een jeugdloop, een kabouterloop en een G-run. Start en aankomst, inschrijvingen en prijsuitreiking. Het gebeurt allemaal aan de Ninofse atletiek piste. En de kleedkamers die bevinden zich in de sporthal. Meer info over de City Run dwars door Ninove van volgende week op atletiekvita.be. Radio Ninove.
1: Danny de Mam.

Harry Styles met American Girls. Het is heerlijk weer op dit ogenblik. 22 graden in Nienhoven. Nog even goeiedag zeggen aan iedereen daar op de jaarmarkt in het centrum van onze stad. Als je er nog niet bent, zeker nog eens langs gaan. Het wordt er nog heel gezellig. Zeker met dit fantastisch mooie zonnige weer. Phil Collins en Philip Bailey zijn dit met Easy Lover.

Sapphire van Ed Sheeran. Vooraleer Gert de Lanceer het hier van mij overneemt, nog even aanstippen dat de Ninofse Bibliotheek volgende week dinsdag 15 september is dat Wouter Bulkaert uitnodigt. Dat is een man uit het Gentse die boeken schrijft over rockmuziek, die ook muzikale voorstellingen brengt. En overal gaat hij ook in Vlaanderen vinylplaten bespreken. Vinylpraat, zo heten die avonden. En zo is er volgende week dus eentje gepland in de bib van Ninove. De vinylplaat die daar centraal zal staan heet The Good Son. Dat is het iconische album van Nick Cave en The Bad Seeds. Vinylpraat met Wouter Bulkaert dinsdag 15 september. S'avonds om 8 uur in de bib van Ninove. Een ticket kost 4,5 euro en die bestel je via de website van de bibliotheek. Kelly Clarkson nog net voor het nieuws van 2 uur met Because of You.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volgende

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij vielen al zo'n 200 doden. En het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een 2-daags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaten Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.

Suzanne en Freek en Blauwe Dag. Het nummer gaat over voor- en tegenspoed in het leven. Denk maar aan een moeilijke dag, een Blue Monday. Maar het kan uiteraard ook een mooie dag zijn. Een helderblauwe lucht zonder al te veel wolken, zoals deze zondagmiddag. Heel veel zon in Ninove. En die breng je uiteraard door in het gezelschap van Radio Ninove. Met de beste muziek en misschien wel met een mojito in de hand. Dit is Robert Abigail en de Mojito Song. Fijne middag.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

Cameron Witkamp hier op zondagmiddag bij Radio Nienhoven. Volgende week zaterdag wordt er een benefiet georganiseerd hier in Nienhoven. En dat ten voordele van Lire, een meisje van 10 maanden oud die leidt aan een progressieve spierziekte, SMA type 1. Daar zijn heel wat kosten aan verbonden. De woning moet rolstoel toegankelijk worden gemaakt. Maar er zijn ook heel wat kosten voor kinesistherapie en osteopathie die niet altijd worden terugbetaald door het ziekenfonds. En daarom organiseert volgende week zaterdag Café De Colonel. Vanaf 12 uur ben je daar welkom op een bakschieting food and drinks en live muziek. Ga daar zeker vast even langs. Volgende week zaterdag hier in Nienhoven. De beste muziek van Radio Nienhoven komt er zometeen aan met Justin Bieber. Eerst naar de 90s met deze Mariah Carey.

Love yourself. Justin Bieber hier bij Radio Ninove. Gisteren was er de eerste thuiswedstrijd van KVK Ninove A. Helaas verloren ze die wedstrijd met 0-2 tegen Wetteren. Ook minder goed nieuws was er voor de Appeltere B. Ook zij verloren in eigen huis van United Geraarsbergen met 2-3. Beter nieuws was er dan van Winnik B, want zij wonnen op het terrein van VKJ Nijgem met 1-3. Volgende wedstrijden staan deze middag gepland voor de Appeltere A. Die ontvangt Sparta Petegem Deinze A. KVK Ninove B die trekt dan weer naar het terrein van SK Munkswalm A. Winnik A die ontvangt Oudenhaven A. Meerbeke A die ontvangt Zottegem A en Meerbeke B die gaat naar het terrein van Burst. Alle uitslagen die mag je vanavond verwachten op onze eigen website, dat is radioninove.be. Zet de meldingen aan in onze Radio Ninove app, dan word je daar vanavond van op.

persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nino.

Tijdens films op een mooie zondagmiddag met heel wat zon. Een echte nazomerdag. En dat is het ook morgen maandag met temperaturen tot 24 graden. Daar moeten we van profiteren, want vanaf dinsdag krijgen we meer wisselvallig weer. En vooral lagere temperaturen rond de 18 graden dan.

blijf scoren. Deze Shakira en Dai Dai. Iedere tweede donderdag van de maand. Dan organiseert de VZ2 Huishoop een koffiemoment. Iedereen die leeft met of na kanker is welkom. Alleen of met een naaste. Het ideale moment voor een gezellige babbel en een deugddoende das koffie of thee. Nu donderdag dus, in de voormiddag van 10 tot 12 in Huishoop. En die vind je achteraan het Azorg ziekenhuis. Deelname is gratis. Inschrijven is wel nodig. Dat kan via de link op onze activiteitenkalender. En nu terug naar de 90s. Dit nummer komt uit het legendarische album Keep the Faith. Dan weet je dat dit Bon Jovi is. In These Arms.

0: Stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het Spring- en Klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt. Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. 3 deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saksen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op 2 brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn 3e titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht. In de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een druppje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.

Olivia Deens heeft een man nodig, maar die mannen die zijn uiteraard niet welkom bij Divas VK Ninove en Divas United Denderhoutem, de meisjes- en vrouwenvoetbalclub. Onlangs werd de nieuwe kantine voorgesteld op de Dijzel, dat is naast het complex van SK Denderhoutem. En werden ook de 12 ploegen voorgesteld. De club die heeft nu meer dan 200 speelsters en op termijn mikken ze naar 300. Als jij als vrouw dat ziet zitten, je wil daar meer informatie over, dan kan ik je verwijzen naar een interessant artikel op onze eigen website. Dat is radioninove.be. Een hele fijne zondagmiddag. Fijn dat je ook vandaag weer luistert naar de Stadsradio van Ninove met de beste muziek.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

Calvin Harris en Sam Smith hier op zondagmiddag bij Radio Nienhoven. Vorig jaar was het kerstdiner van Solidair Nienhoven een succes en daarom wordt het ook dit jaar opnieuw georganiseerd. Daarvoor moeten ook fondsen verworven worden en daarom wordt er volgende week zaterdag een Spaanse avond georganiseerd. Het kost je €50 per persoon en in de prijs zijn hapjes, paella, dessert en alle dranken inbegrepen. Volgende week zaterdag ben je daar welkom om 6:00 in zaal Oase Dabdij in Nienhoven. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Dat kan via de link op onze activiteitenkalender. En die vind je uiteraard op radioninhoven.be. Een heel goede zondagmiddag. Zijlo.

van Jelly Roll hier bij Radio Ninove. Vandaag vindt de tweede dag plaats van de jaarmarkt in Ninove. En op de Graanmarkt vindt ook de finale plaats van het Groot Ninovs Petanktoernooi. Als je daar in de buurt bent, ga daar zeker even een kijkje gaan nemen. Om 4:00 is de finale gestart van de Champions League. De beste muziek van Radio Ninove, met ook de beste classics. En deze Dusty Springfield.

persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nien.

Arend Blommaert en tranen van goud. Tranen misschien wel voor de voorbije zomer, die alweer afgelopen is. Al is het vandaag wel een nazomer. Temperaturen tot 23 graden vandaag in Nienhoven. Ook morgen krijgen we zalige temperaturen. En heel wat zon. Temperaturen tot 26 graden. Daar moeten we van profiteren, want vanaf dinsdag wordt het heel wat minder. Wisselvallig weer dan, met temperaturen tot 18 graden.

George Ezra hier bij Radio Nienhoven. Volgende week zondag is het Open Monumentendag. En ook hier in Nienhoven zijn er tal van monumenten met eeuwenoude verhalen. Je kan die gaan ontdekken volgende week zondag tijdens een Open Monumentenwandeling. Deelname is gratis. Vooraf inschrijven is helemaal niet nodig. Het enige wat je hoeft te doen is volgende week zondag staan om 2 uur aan de Hospitaalkapel van Nienhoven. Want dan start daar de Open Monumentenwandeling. Terug in de tijd nu met R&B-zangeres Alicia Keys.

Magnetic en die Balsa. Het nieuws van 5 komt er zometeen aan. En daarna heb ik misschien wel een interessante tip als jij of jouw student in huis worstelt met ADHD. Dat is voor zometeen na het nieuws van 5.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De Jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. Drie deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saksen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op twee brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn derde titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht. In de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een drupje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.

Shepherd en Learning to Fly hier bij Radio Ninove. Het nieuwe schooljaar is gestart. Dat betekent dat de studenten opnieuw kunnen duiken tussen hun studieboeken. Dat is voor sommigen niet zo evident, zeker als je bijvoorbeeld ADHD hebt en moeilijk je concentratie kunt aanhouden. Moet je misschien maar gaan naar de lezing op donderdag 1 oktober in de BIP van Ninove, want dan komt ADHD-coach Doreen Balen van Anderwijs langs. En dan ontdek je misschien wel wat werkt voor jou of je kind, of hoe je kan omgaan met verwachtingen, communicatie en de toekomst. Donderdag 1 oktober om 7:30 in de BIP van Ninove. Kruis dat alvast aan in je agenda. Een heel goede zondagmiddag. Dit is Gabrielle.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

Alex Warren en de Fever Dream, misschien wel een van jouw favoriete platen. Die kan je misschien wel brengen volgende week zaterdag op de kermis van Nederhasselt. Want daar wordt voor de eerste keer een grote playback show georganiseerd. Je kan individueel of in groep deelnemen. Er is ook een prijs voorzien voor de eerste drie in elke categorie. Inschrijven kan via playback@kermisvrienden.be. Volgende week zaterdag dus op de kermis van Nederhasselt vanaf 2:30 op de Outdoor Stage.

Triggerfinger op zondagmiddag 6 september. Wie zijn vandaag de bekende jarigen? Wel, acteur en komiek Adriaan van den Hoof, die wordt er vandaag 54. Amerikaanse zangeres Cici Peniston, die ken je van de hit Finally uit de jaren 90. Zij wordt er vandaag 57. Erika Meiland van de Meilandjes. Zij wordt er vandaag 63. En zangeres Macy Gray, die ken je van de hit I Try. Zij wordt er vandaag 59. Als jij ook vandaag jarig bent, van harte proficiat gewenst. Terug naar de jaren 70 met The Wiz Stars.

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

Martin Garrix en Dean Lewis op een mooie zondagmiddag hier in Inhoven. We kregen vandaag heel wat zon met temperaturen tot 23 graden. Ook morgen mogen we ons opmaken voor een zonnige maandag. Dan gaan de temperaturen naar 26 graden. Daar gaan we van profiteren, want de rest van de week ziet er meer wisselvallig uit. Dan krijgen we temperaturen tot 18 graden. We gaan terug naar de zomer van 1989. Het allereerste seizoen van het muziekprogramma 10 om te zien. En toen was er ook Clouseau uit hun debuutalbum Hoezo. Dit is Dansen.

Edge of Desire van Jonas Blue. Binnenkort organiseert NKV Miss Meesterd haar eerste barbecue in samenwerking met de Kriskes. Je betaalt €25 voor 4 stukken vlees. Kinderen die krijgen 2 stukken vlees voor €15. Inschrijven is wel verplicht, kan tot en met nu vrijdag via e-mail nkv.mm@outlook.be of via de leden van de carnavalsgroep. En de barbecue die vindt dan plaats het laatste weekend van september in de Gabrinus, telkens van 6 tot 8. Ed Sheeran is onderweg. Eerst deze UB40 uit de 90's.

Ed Sheeran en Khalid, Beautiful People. De jaarmarkt hier in Ninoven, die zit erop. Straks na 6 uur, dan gaat de beste muziek van Radio Ninoven gewoon door. En ik ga afscheid van jullie nemen met David Bowie.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. 3 deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saksen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op 2 brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn 3e titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht in de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een drupje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
10: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden, waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.

Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven voor Duitsland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog 1/5 van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijk overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. In het voetbal heeft Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen, de zogenoemde Vlassico. Zulte Waregem scoorde 2 keer in de slotfase, eindstand 2-0. Zulte Waregem klimt zo opnieuw naar de 5e plaats, Kortrijk is punteloos laatste. Eerder vanmiddag ging AA Gent winnen bij Cercle Brugge met 0-3. Coach Rick de Mel.
3: Ik denk dat het een solide wedstrijd was van ons, een verdiende overwinning. En gezien de omstandigheden ben ik daar onnoemelijk blij over.
2: AA Gent staat nu alleen aan de leiding. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie koorde de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De gesprekken met de Oekraïnse president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse anti-migratiepartij Alternatieven voor Duitsland lijkt af te steven op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog geen vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijk overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. In het voetbal heeft Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen. De zogenoemde Vlassico. Zulte Waregem scoorde 2 keer in de slotfase, eindstand 2-0. Zulte Waregem klimt zo opnieuw naar de 5e plaats. Kortrijk is punteloos laatste. Eerder vanmiddag ging AA Gent winnen bij Cercle Brugge met 0-3. Coach Rick de Mel.
3: Ik denk dat het een solide wedstrijd was van ons. Een verdiende overwinning. En gezien de omstandigheden ben ik daar onnoemelijk blij over.
2: AA Gent staat nu alleen aan de leiding. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie koorde de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieve für Deutschland lijkt af te steven op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog een vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zegt toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse anti-migratiepartij Alternatieve für Deutschland lijkt af te steven op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog geen vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De gesprekken met de Oekraïnse president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven voor Duitsland lijkt af te steven op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog een vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie koorde de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romelé en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.

0: via 95 FM, DAB+ en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De gesprekken met de Oekraïnse president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven voor Duitsland lijkt af te steven op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog 1/5 van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie koorde de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.

maandag 7 september. Dit is het nieuws uit Nienhoven. Het goede weer van afgelopen weekend lokte heel wat mensen naar Nienhoven en Denderhouten voor de jaarmarkt en Cars & Coffee. In het centrum van Nienhoven stonden meer dan 100 kramen en ook de jaarlijkse paarden- en ponyprijskampen lokten heel wat toeschouwers. In Denderhouten kwamen maar liefst 9000 mensen de meer dan 700 oldtimerwagens bewonderen. En Brent van Lierde van carnavalsvereniging Greut en Grosch mag zich voortaan de slimste carnavalist van Nienhof noemen. Hij won vrijdagavond de finale van de ludieke carnavalsquiz in een bomvolle liberale kring. Younes van Welbestedt won de eerste editie van de slimste tienercarnavalist van Nienhof. Meer nieuws uit Nienhoven op radioninhoven.be.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De gesprekken met de Oekraïnse president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieve für Deutschland lijkt af te steven op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog een vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.

maandag 7 september. Dit is het nieuws uit Ninove. Tijdens een controleactie van de politie werden afgelopen donderdag verschillende verkeersovertredingen vastgesteld. Zo werden 6 pv's opgesteld voor gsm-gebruik. De bestuurders zijn hun rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Daarnaast droegen ook 4 mensen geen helm op een elektrische step. Dat is sinds begin deze maand verplicht voor e-steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Zij moesten dan ook onmiddellijk een boete betalen. Dit weekend werd in onze regio gevoetbald. KVK Ninove A verloor met 0-2 tegen Wetteren. KVK Ninove B ging ook al onderuit tegen Munxwalm A met 3-1. Ook bij de vrouwen geen winst. KVK Ninove A ging onderuit tegen Heulen A met 0-1. Een overzicht van alle Ninovese ploegen vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De gesprekken met de Oekraïnse president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven voor Duitsland lijkt af te steven op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog 1/5 van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.